0: Toch, heel lief en eerlijk overkwam. Snap je? Ze zegt van die dingen die helemaal niet kunnen. Over haar gevechten met verschrikkelijke hunnen. Prinsen aanbidden haar, de hunnen sloeg ze in elkaar. De grote wereld is een grapje voor de held Zuignapje. Zuignapje, zuignapje, wat maak je mijn naam?
1: Zuignapje, zuignapje, maak je mijn naam?
0: Zuignapje, zuignapje, vreemde vrouw.
1: Zuignapje, zuignapje, vreemde vrouw.
0: Zuignapje, zuignapje, ik zie het graag ruim.
1: Zuignapje, zuignapje, zie het graag ruim.
0: Maar jij zuigt alles uit je duim.
1: Maar jij zuigt alles uit je duim.
0: Ze klampt zich vast aan haar verhaal. Alle kwaad is zij de baas. Monsters verslaan is heel normaal. Ze trapt de duivel op zijn taas. Zuignapje, zuignapje, geloof je het zelf? Aangevallen door een overspanning.

0: zuignapje, maak je me nauw.
1: Zuignapje, maak je me nauw.
0: Zuignapje, vreemde vrouw.
1: Zuignapje, vreemde vrouw.
0: Zuignapje, zie je het graag ruim.